right now, up, out of the power.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal, nadat ze tot de 86e minuut 0-2 achterstonden. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
2: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Goed analyseren en dat proberen eruit te halen voor de volgende wedstrijden.
1: In de achtste finale spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon, want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en weer een paar graden warmer tot een graad of 25.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

uiteraard een kijkje waar we allemaal naartoe kunnen vandaag hier bij Melinda FM. En voor de echte vroege vogels, muziek nog van Calvin Harris, onder andere Les Humphrey Singers uit de jaren 70, Diana Ross en deze van Niels en Wils.

Eten Alive met Diana Ross, de Bredense Cultuurraad. Die lanceert een ontwerpwedstrijd. Dit dan voor een nieuwe logo. Daarbij wordt gezocht naar een fris, creatief en herkenbaar ontwerp dat de werking, dynamiek en de culturele identiteit van Bredene op een eigentijdse manier weerspiegelt. Heb jij een sterk idee? Wel, dien je ontwerp in voor 15 september. Het wedstrijdreglement en alle deelnamevoorwaarden vind je terug via cultuur@bredene.be.

0: Belinda FM weerbericht.
1: Aan de kust neemt vandaag de bewolking wel toe en in de loop van de dag kan er wat lichte regen vallen. Naar de avond toe wordt het droog met bredere opklaringen en morgen trekt het ochtendgrijs op en vervolgens wordt het terug zonnig met enkele wolkenvelden. Temperaturen lopen op tot 22 graden.

Het is zomervakantie en dan openen de Oostendse musea elke zaterdagavond van 18 tot 22 uur gratis hun deuren. Dus elke week staat er een ander museum centraal. Er is gratis toegang en geen reservatie nodig. Het volledige programma via oostende.be.

0: very much.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

met Dean Lewis. Deze zomer kan je dus gratis je fiets laten labelen, telkens van 14 tot 17 uur 30. Woensdag aanstaande gaan we daarvoor naartoe naar het ontmoetingscentrum De Boeien.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
2: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
1: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dageraadplaats in Antwerpen.
3: Ik kon het bijna niet geloven. Ik was zo blij.
4: Waanzinnig gewoon. Echt. Ik had het niet verwacht.
5: We hebben 3 goals gezien. Dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd. Onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
6: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
1: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
7: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
1: Want ze spelen dus de achtste finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
8: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
1: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels. Want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die twee kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Queen en Radio Gaga. Morgen mag je je loopschoenen gaan aantrekken. En dit dan voor dwars door Wervik. Morgen vanaf 17 tot 23 uur in de Graankorrel. Daar starten ze dan. Dat is in de Magdalena-straat in Wervik. De deelname bedraagt 10 euro.

Zaterdag aanstaande, iedereen naar het Vuurtorenplein in Blankenbergen en dit voor de jaarlijkse zeezegening. Van 15 tot 17 uur staat deze mooie maritieme traditie daar ook centraal.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

En zaterdag aanstaande is er in Wenduinen de traditionele Kruberfestijn. Vanaf 9:30 gaan ze dan garnaalkruiers de strijd aangaan op het strand aan de rotonde. En daarna volgt ook nog eens een kleurrijke optocht met de kruiers, de reus, pol en dergelijke meer. Het start vanaf 9:30 tot 17:00.

0: Linda FM weerbericht.
1: De bewolking neemt vandaag wel toe en er kan wat lichte regen vallen aan de kust. En morgen trekt het ochtendgrijs op en vervolgens wordt het zonnig. Zaterdag aanstaande is het dan ook nog zonnig en zondag enkele wolkenvelden erbij. En temperaturen blijven hangen rond de 24 graden.
0: Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah.

Véronique Sanson. Zaterdag aanstaande wordt de historische brug in Brugge opnieuw het decor voor de internationale Top 2 Brugge. Genieten van indrukwekkend muzikaal spektakel met topshow en ook nog uit het binnen- en buitenland. Zaterdag aanstaande en dit allemaal in het hartje van Brugge. Altijd.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En er is zaterdag ook nog de Visserskapel in Brenene, waar je kunt gaan voor de Dunne Waken. Dat is een sfeervol evenement rond het thema Gedreven door de Zee. Tijdens deze bijzondere avond worden de vissers, matrozen, zeelieden herdacht die hun leven lieten op zee. Na de vissersmeet, dan trekt de processie naar het strand voor een ingetogen waken aan de vloedlijn met verhalen, muziek en een zegen voor de zee.

De Wired for Sound met Cliff Richard. Vandaag gaan we eruit laten met muziek van Mark Ambor en Belong Together. En deze van Zoe en Huisje aan de Zee. Maak er al bij al een hele fijne dag van. En we maken afspraak morgen vroeg om 6 uur. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal na een rollercoaster van een match. Want tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. De winnende goal kwam pas aan het einde van de verlengingen, dankzij kapitein Yuri Tielemans, die ook al de eerste goal scoorde.
2: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
1: Voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Sportjournalist Jarno Berto zat in het stadion.
3: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
1: Bij de supporters in ons land was de ontlading in elk geval groot.
4: Telkens doen ze het toch. Big Rom, I love you.
5: Ik kan mijn mama niet geloven. Ik was zo blij.
4: Het zijn de meest jullie Belgen ter bestaat toen.
6: Echt super fantastisch. Heel veel ontlading, denk ik. En een gevoel toch wel van euforie.
4: Het is echt ongelooflijk. Die Belgen, dat is altijd zo. Hè. Echt een tricolore. Ik slaap daarmee.
1: Maandagnacht mag de vlag van onder zijn kussen, want dan speelden de Duivels hun achtste finale tegen de VS. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het EPC-label of de locatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
7: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de hoesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
1: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. En in Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En Céline Dept had vorige week het meest bekeken YouTube-kanaal ter wereld. Dept is een Belgische influencer en maakt filmpjes over voetbal. In haar video's zijn vaak wereldsterren te zien, zoals Cristiano Ronaldo of Erling Haaland. Vorige week haalde ze meer dan 1,1 miljard views. Dat is zelfs meer dan de beroemde YouTuber Mr. Beast. Céline Dept is 26. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Ray McLachlan en zijn Mona. Goedemorgen, de muziekdoos is weer geopend op Melinda FM. Haal diep adem, geniet van de ochtend en laat je meenemen door de heerlijke muziek en informatie. Dit is Lady Gaga.

0: Ze is op veel te jonge leeftijd gestorven, deze Amy Winehouse. Maar ze heeft toch wel fantastische muziek achtergelaten bij ons Rehab, hoorde je net. En hier is Carlos.
1: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou.

la joue. Attention, sur la joue.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus bruist Mariakerke opnieuw als nooit tevoren. De vernieuwde Mariakerkerie strijkt neer op het Mariakerkeplein in Oostende voor een gezellige tweedaagsfeest voor jong en oud. Samen met het Economisch Huis Oostende organiseert de Handelaarsbond Mariakerke, Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt, boordevol ambiance. Geniet van live optredens, heerlijke eet- en drankstandjes, kinderanimatie en tal van lokale standhouders uit de wijk.

En dan het weerbericht. Wel, vandaag donderdag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. Maar mogelijk bereikt deze storing ons land pas morgen vrijdag. De maximatemperaturen zitten rond de 21 à 25 graden.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Disco Lines en No Broken Boys. Zometeen Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nou ja, daar hebben we vorige week van genoeg van gehad. Hè? Vindt je ook niet? Maar we hebben ook nog Shawn Mendes.

Heerlijk instrument is dat, de banjo. En daar dan nog een lied over maken, dat deden Mumford & Sons met de banjo-song. Tot zometeen na 9 uur.

0: Soms te hoog. Het plan moet dat verbeteren en tegelijk wandelen in de stad aantrekkelijker maken. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten. Bij de start van de zomervakantie zijn er grote veranderingen op til bij vervoersmaatschappij De Lijn. Heel wat buslijnen die worden aangepast of verdwijnen volledig. Een deel van de aanpassingen zijn in functie van gewijzigde schooluren, treinuren of situaties op het terrein, maar er zijn ook besparingen opgelegd. Vlaanderen is opgesplitst in 15 vervoersregio's en in meer dan 320 van de ongeveer 1000 lijnen komen er wijzigingen. Een Bugatti Type 59 Sports van koning Leopold III, een van de zeldzaamste en meest begeerde racewagens uit de autogeschiedenis, zal te zien zijn tijdens de komende editie van de Zoete Grand Prix Car Week in Knokke. De wagen is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober te bezichtigen op het Zoete Concours d'Elegance. Een aantal Vlaamse en Franse gemeenten die hebben in Wervik een intentieverklaring ondertekend over het beheer van de Leie-eilandjes. De 14 eilandjes die zijn ontstaan door opgehoopt slip en hebben geen functie, maar ze moeten wel beheerd worden. Wat moeilijk is, omdat niet altijd duidelijk is op welk grondgebied ze liggen. Deze zomer kunnen strandredders van 5 kustgemeenten via de noodcentrale 112 oproepen worden ingezet bij medische noodsituaties op de Zeedijk en in de duinen. Omdat ze de hele dag op het strand aanwezig zijn, kunnen ze vaak sneller ter plaatse zijn dan een ziekenwagen, de MUG of andere hulpdiensten. Bij een positieve evaluatie wordt het proefproject volgend jaar uitgebreid naar andere badplaatsen.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag blijft het overwegend droog met brede opklaringen en geregeld zonnige momenten. De temperatuur die schommelt tussen de 21 en 25 graden en de wind die waait meestal matig uit zuidwest. Later ruimend naar west tot noordwest met aan de kust rukwinden tot 55 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt tot helder, al kunnen vanuit de Noordzee lokaal lage wolken binnendrijven. De minima die dalen naar 9 tot 14 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen vrijdag krijgen we ook aangenaam zomerweer met veel zon en enkele wolkenvelden en maxima opnieuw van 20 tot 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Hot Chocolate met de betreurde Errol Brown en It Started With A Kiss. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Goedemorgen.

Een dikke hit in 1975 voor de OJ's en I Love Music. Die muziek die je hier hoort dag en nacht bij Melinda FM. En deze moet je ook nog wel kennen. Bluff en Heike Arnaert. En

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Er is een rommelmarkt en die heet Doede Gendarmerie. En die gaat door nu zaterdag 4 juli van 8 tot 18 uur in de Toekomststraat in Roeselare.

Het gaat helemaal niet goed tegenwoordig met David Hasselhoff, de man die ooit zo populair was dankzij Baywatch en nog andere series op televisie. Looking for Freedom was een hit van hem, van lang geleden. Ik heb ook nog een spreuk: laat je hoofd geen overuren maken voor mensen die het toch altijd beter weten.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Blondie, I'm always touched by your presence, my dear. Ja, ja, goed. Morgen is het alweer vrijdag. Daar kijkt iedereen naar uit, natuurlijk. Het allermooiste moment van Gary Hager. Daarmee ga ik deze muziekdoos eindigen.
1: Dit is het mooiste moment.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Kortrijk heeft koning Filip de Red Side Academy bezocht. Dat is een sociaal sportproject van KV Kortrijk dat inzet op inclusie en gelijke kansen. Het bezoek maakte veel indruk op de jongeren. Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt

0: Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Dijksmuiden sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken. De brand is onder controle, maar er is nog zware rookontwikkeling. De gemeente Wielsbeke die vraagt om ramen en deuren gesloten te houden.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag blijft het overwegend droog met brede opklaringen en geregeld zonnige momenten. De temperatuur die schommelt tussen de 21 en 25 graden en de wind die waait meestal matig uit zuidwest. Later ruimend naar west tot noordwest met aan de kust rukwinden tot 55 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt tot helder, al kunnen vanuit de Noordzee lokaal lage wolken binnendrijven. De minima die dalen naar 9 tot 14 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen vrijdag krijgen we ook aangenaam zomerweer met veel zon en enkele wolkenvelden en maxima opnieuw van 20 tot 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De slachtoffers van de brand op Rinkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw. 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Rinkeroever.
2: 24 uur na de dodelijke brand op Rinkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel gehavend.
1: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rockwerchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Maria's en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3, bij de vrouwen Marie en Nathalie.

0: maken. Al summer lang, de zomerhit van 2008 over een jongen die in de zomer van 1989 voor het eerst verliefd wordt. Beiden vinden Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd uit 1974 helemaal te gek. En van die plaat is dus ook een sample gebruikt om deze hier tot een goed einde te brengen natuurlijk.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Donderdag vandaag. We zijn alweer vertrokken tot 2 uur met een pak aan goede platen. En jij kan ze allemaal beluisteren de komende uren hier bij Melinda FM. Got me.

Deze Sweet Harmony was een van de grootste hits van deze Beloved. In de videoclip die hoorde bij deze plaat is te zien hoe de zanger, een naakte John Mars, omringd is door al even blote vrouwen. De zanger en de vrouwen gebruiken hun armen, benen en haar om hun blootheid te bedekken. Volgens de zanger heeft de clip niks met seksualiteit te maken, maar moet de video de eenheid van de mens uitbeelden. Je moet het via YouTube maar eens opzoeken en die clip die hoorde bij deze plaat is herbeleven.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: de nieuwe Free Mountain Wondermooi. River Deep Mountain High van natuurlijk Ike & Tina Turner wordt gezien als het meesterstuk van producer Phil Spector, architect van de zogenaamde Wall of Sound. In de VS, jammer genoeg, schopte deze single het niet ver in de hitparade, maar bij ons in Europa was dit hier echt wel een superhit.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 2 juli vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten. In 1937, de eerste vrouwelijke piloot, Amelia Earhart, verdwijnt spoorloos boven de Stille Oceaan. 1959, dan is er het huwelijk van Albert II van België en Paola Ruffo di Calabria. 1976, Noord- en Zuid-Vietnam worden herenigd en vormen de Socialistische Republiek Vietnam. De stad Saigon wordt omgedoopt door Ho Chi Minh-stad. 1993, het bloedbad van Sivas in Turkije. Tijdens een cultureel festival komen 37 mensen, waaronder een Nederlandse dame, om het leven door een aanval van een islamitisch-fundamentalistische menigte. 1994, de Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt in Medellín doodgeschoten omdat hij tijdens de WK-eindronde 94 in eigen doel had geschoten en Colombia daardoor was uitgeschakeld. 2001, Robert Tools krijgt het eerste volledig zelfstandig functionerende kunsthart geïmplanteerd en overleeft 5 maanden. 2013, Spanje sluit zijn luchtruim voor een vlucht van de Boliviaanse president Evo Morales, omdat wordt verondersteld dat deze de klokkenluider Edward Snowden aan boord heeft. 2 juli vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Ben eens echt benieuwd met welke opvolgers op de proppen gaan komen binnenkort. Want deze plaat, ja, een beetje over zijn beste tijd, nietwaar, in onze top 30. Maar blijft lekker in de oren klinken en blijft een meezinger, nietwaar. Deze Max en Andy Grammer, The Thing I Love was dat.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Straks gaan we airplayen. Eerst nog gaan we een stapje in de wereld zetten. En we zijn in goed gezelschap. Dat van Becky Bell. Hier is nog Stepping Out Tonight.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Tja, wat het weer betreft, ja, veel beter kunnen we het niet treffen, hè. Als de voorbije dagen en weken hier in Vlaanderen. Amai, wat was dat bakken en beraden, hè. Elke dag wordt mooier, alleen vooruit, we hebben nog betere vooruitzichten dus. Je hoorde

0: rest. I hope that you're not losing sleep about what's next.
1: Ook zo'n plaat, dit hier, waarvan we hier bij Melinda verwachten dat ze binnenkort wel eens hoge ogen zou kunnen scoren in onze top 30. Noah Kagan was dat en The Great Divide en deze Philippe Lafontaine. En Cœur du Loup brengt ons enkele stappen dichter bij deel 2 van Club de Wit op deze donderdag. En dus ook enkele stappen dichter bij het nieuws van 1 uur.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
2: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
1: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rockwerchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter.

0: of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 12-2, Ronde Wit.

0: Het moet een van de absoluut laatste grote hits geweest zijn van deze band hier. Deze oer-Ierse band, gebouwd rond zanger en boegbeeld Bono. U2 was dat, een Elevation.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: 2 juli prijkt op de kalender vandaag. En als je ze vandaag eventueel zou zien vliegen, nee, niet verschieten, dat komt niet door de drank. Maar het is vandaag wel degelijk Wereld UFO-dag. Een dag waarop ufologen, zo worden ze genoemd, en enthousiastelingen samenkomen om stil te staan bij buitenaards leven. Dus vandaag E.T., ja, phone home.

De dames van TLC met Waterfalls. Ook op deze 2 juli wordt er gevoetbald op het WK voetbal in de knock-out fases. Vanavond om 21 uur is er de wedstrijd tussen Spanje en Oostenrijk. Om 1 uur vannacht Portugal, Kroatië. En de laatste wedstrijd van deze speeldag is die vannacht om 5 uur. Morgen vroeg dus, met andere woorden. En die gaat tussen Zwitserland en Algerije. Somewhere along.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: schreeuw met Clemons en Van Heel. Nu I Love to Love, een van Tina Charles' grootste hits en een van de kenmerkende disco-hits uit de jaren 70. Trouwens, de producer van deze plaat hier was ook de producer van het liedje van Carl Douglas. Je weet wel, Kung Fu Fighting.
1: Club de Wit, Radio Clemons.

0: Lady Gaga haalde haar toverstokje nog eens boven op deze 2 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Klaas Delru is jarig. De Vlaamse zanger van Yevgeny wordt er 50. Dave Parsons, de Britse basgitarist bij Transvision Vamp, wordt er 60. En Gene McFadden overleed in 2006. Deze Amerikaanse singer-songwriter van McFadden en Whitehead. Hij zou vandaag 77 geworden zijn. Paul Williams overleed in 1973. Deze Amerikaanse zanger van The Temptations zou 87 geworden zijn. En ook Rex Gildo is overleden in het jaar 1999. Deze Duitse acteur en zanger zou vandaag 90 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is er een van bij ons. De Vlaamse presentatrice, zangeres en ook model Joyce de Trog wordt er vandaag 52.

0: 50 jaar oud geworden, die Joyce de Trog, vroeger nog lid van deze Opium. Je hoorde Doe Me Goed, tegenwoordig een beetje uit de schijnwerpers verdwenen, werd een beetje op de achtergrond wedding planner geworden. En ze organiseert ook exclusieve feestjes, dus als je iemand nodig hebt voor jouw feestje te organiseren, ja, je bent van harte welkom dus bij Joyce de Trog.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En met deze hier zitten we in het begin van de jaren 80 alweer. Lekkere Sky op de radio met Selector en On My Radio.

0: echt genieten aan zee. Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Mr. Bob Marley en zijn onvermijdelijke Wailers. Dat was Iron Lion Zion.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1971 voor onze zomerhit Perret en Borrequito. In het lied zingt Perret over een ezeltje. Perret gaat binnen Spanje al enkele hits op zijn naam staan, maar daarbuiten nog niet. De vrolijke muziek zorgt ervoor dat het nummer een internationale zomerhit wordt. De single bereikte de eerste plaats in Nederland, West-Duitsland toen nog en bij ons in Vlaanderen.

Net na onze besproken zomerhit van deze dag was dat muziek van Angèle samen met Justice en What You Want. En dit viertal hier mag Club de Wit afsluiten voor vandaag op deze donderdag. Dit zijn nog Christina Aguilera, Maya, Lil' Kim en Pink met Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vrienden en vriendinnen, maak er nog een fijne muzikale dag van. En heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt verder tot het einde van de herfstvakantie en ook de Biep en de Heemkring die zetten de verjaardag op hun zomeragenda. In Ieper wil het museum in Flanders Fields alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen. Zowel grote ceremonies als kleine initiatieven wereldwijd. In Kortrijk heeft koning Filip de Red Side Academy bezocht. Dat is een sociaal sportproject van KV Kortrijk dat inzet op inclusie en gelijke kansen. Het bezoek maakte veel indruk op de jongeren. In Middelkerke verzamelden zo'n 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe seizoen. Ze kregen veiligheidsinformatie en de reddingsdienst in Middelkerke die stelde ook het nieuwe reddingsmateriaal voor. In Brugge is de zwemzone aan het Sasplein tijdelijk gesloten door blauwalgen. Die kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Het zwemverbod blijft gelden tot de blauwalgen verdwenen zijn. In Wouwen bij Diksmuide blijft Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Diksmuide sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend droog met brede opklaringen en geregeld zonnige momenten. De temperatuur die schommelt tussen de 21 en 25 graden en de wind die waait meestal matig uit zuidwest. Later ruimend naar west tot noordwest, met aan de kust rukwinden tot 55 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt tot helder, al kunnen vanuit de Noordzee lokaal lage wolken binnendrijven. De minima die dalen naar 9 tot 14 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen vrijdag krijgen we ook aangenaam zomerweer met veel zon en enkele wolkenvelden en maxima opnieuw van 20 tot 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: is een plaat met een erotisch tintje uit 1990. Madonna. And Justify My Love. Het was een korte nacht. Hopelijk zijn jullie uitgeslapen, want als je voetballiefhebber bent, ja, dan was het nagelbijten gisteravond in extremis. De laatste minuut wonnen we van Senegal en België stond ondersteboven. Ze spelen nu aanstaande maandag tegen de VS.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.
0: En ik vraag me af, gaan we daarvoor opstaan? Of blijven, of wakker blijven? Want ze spelen maandagnacht om 2:00. Dat is een moeilijk uur, hè? Ja. En over maandag gesproken, dit is Luc Steno met een hitje van vorig jaar.

0: De Pet Shop Boys waren dat. En West End Girls.
1: Het is zomer.
0: Tijdens deze zomer van 2026 hebben we al droevig nieuws. Want de leadzanger van The Village People, de Amerikaanse zanger Victor Willis, die overleed dinsdag. Binnen de groep speelde hij de rol van politieagent. En bijvoorbeeld in de videoclip van In the Navy als admiraal.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Shovel's Eve was dat, a bar song bij Melinda FM. Daar kan je misschien wel vertoeven tijdens deze zomermaanden. En over zomer gesproken,

0: Daar vertoeven we elke dag hier bij Melinda FM. By your side, naast jou. Met elk moment muziek die jij kent. Dat was Yves LaRocque samen met Jabba.
1: De cocktailplaat.
0: En vandaag op deze donderdagmiddag heb ik gekozen voor deze geweldige hitsingle uit 1983 van Nathalie. My Love Won't Let You Down.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: producer Calvin Harris met de stem van Jazzy. Satisfy.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1965. Toen veroverde Sam de Sam de hitlijsten met Woolly Bully. Het nummer werd opgenomen in de legendarische Sun Studios in Memphis en groeide uit tot een van de grootste hitsingles uit de zomer van dat jaar.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

een plaat die me instant dat zomergevoel geeft. Komt uit 2012. Sam Sparrow, maar wel in de remix van The Magician. En happiness. En dat is het ook, want Luc de Lee is intussen aangekomen hier in onze studio van Melinda FM. Hij is er tussen 3 en 4 en dat met de rotonde. Morgen op vrijdag zijn we er graag terug bij voor een nieuwe zomermatinee, zo net voor het weekend. Ik heb voor jullie nog deze van Philip Robrecht en Vurige Tongen. Ik wens je nog een fijne en aangename

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een heerlijk opgefokte duet tussen Wildfire en Paula Abdul en Opposites Attract. We moeten nog beginnen aan onze zomervakantie en we moeten ons al bezighouden met tickets te bestellen voor winterevenementen. Artiesten zoals Helmut Lotti, Christophe, Camille, Natalia, noem maar op, zijn al volop bezig met hun wintermusicals, eindjaarshows en kerstshows te promoten. Om de heel eenvoudige reden dat de concurrentie moordend is geworden. Dus wie nu al denkt aan winterpret, zou er beter aan doen zijn tickets alvast vast te leggen voor hun idool.

Muziek voor elk tijdstip van Santana en Well Alright. Na een succesvolle eerste editie nodig Strand in Beweging je deze zomer opnieuw uit voor een reeks ontspannende en energieke sportsessies aan zee. Op het programma staan breathwork, yoga en sea gym onder begeleiding van de sportcoaches van Studio Fit. De sessies vinden plaats op 7 zaterdagen in juli en augustus, telkens met afspraak aan het badengebouw. Meer info en inschrijving kan via www.brugge.be. Dit is Cuisine.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: We moesten alweer 2 jaar terugscrollen om dit nummer van Alex Warren weer te vinden en Burning Down. Nathalie Meskes gaat na 10 jaar haar show Meskes in Motion weer lanceren. Tot groot jolijt van de betrokken crew heeft Nathalie het bericht gestuurd in de groep of iedereen het nog zag zitten haar te ondersteunen in een 2e editie van Meskes in Motion. Iedereen was laaiend enthousiast, dus komen ze terug in het najaar. De crew overtuigd en het publiek ziet het ook volledig zitten. Dit getuigt de ticketverkoop, want de eerste voorstelling is al volledig uitverkocht en de rest verkoopt als zoete broodjes. Alle info kunt u krijgen via de website van Nathalie Meskes zelf. Go, go, go, Nathalie!
1: What's

Uiteraard zijn we hem nog zeker niet vergeten, Rob de Nijs en Ik geloof in jou. Op zondag 12 juli vindt aan Spaans Tolhuis in Plassendalen opnieuw de Big Jump plaats. Om 15 uur springen deelnemers samen het kanaal Gent-Oostende in om aandacht te vragen voor propere waterlopen en de strijd tegen plastiekvervuiling. Tijdens deze unieke actie mag er uitzonderlijk even gezwommen worden in het kanaal. Iedereen is van harte welkom en de deelname is volledig gratis.

Dit staat altijd garant voor kwaliteitsvolle muziek. Simple Minds en All the Things She Said. Even wat medisch nieuws. Uit een studie is gebleken dat mensen met obesitas nu vaak minder te maken krijgen met hartproblemen. Dat is vooral te danken aan de bloedverdunners en cholesterolmiddelen die op de markt zijn. Maar er is een maar. Probeer toch je gewicht onder controle te krijgen door beter te bewegen, want obesitas is nog altijd een groot risico voor leververvetting, chronische nierziektes of zelfs vormen van kanker. Het is toch nog altijd van levensbelang dat de strijd tegen obesitas verder gezet wordt, met of zonder medicatie. En dit is Guus Meeuwis.

Hoe raar het ook mag klinken, het kwam uit 1971 van Exception en Peace Planet. We gaan eruit voor vandaag. Dankjewel voor de luistervriendelijkheid. Morgen dan zijn we terug met de laatste van deze week. Dit is nog Milo tot 4 uur. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Brugge is de zwemzone aan het Sasplein tijdelijk gesloten door blauwalgen. Die kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. Het zwemverbod blijft gelden tot de blauwalgen verdwenen zijn. In Wouwen bij Diksmuiden blijft Ruiterscentrum De Rille zeker tot de maand maart volgend jaar leegstaan. Het centrum in Diksmuiden sluit tegen eind van de zomer en de zoektocht naar een overnemer start in september. Middelkerke viert dit weekend haar 150-jarig bestaan met een gevarieerd feestprogramma. De Doe Expo in de Oude Post loopt verder tot het einde van de herfstvakantie en ook de Biep en de Heemkring die zetten de verjaardag op hun zomeragenda. Kokzijde heeft beslist dat het nieuwe zwembad geen 50 meter bad wordt, maar een 25 meter bad. Het wordt wel 16 meter breed en die keuze levert een besparing van ruim 4 miljoen euro op. Bijna 2000 mensen die namen deel aan de zwembad-enquête. In Ieper wil het museum in Flanders Fields alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen. Zowel grote ceremonies als kleine initiatieven wereldwijd. Op het strand van Kokzijde kun je vanaf vandaag opnieuw Berlijnse bollen kopen. Patisserie Gijssen die rijdt de hele zomer rond met een gekoelde strandkar om de kustklassieker te verkopen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het overwegend droog met brede opklaringen en geregeld zonnige momenten. De temperatuur die schommelt tussen de 21 en 25 graden en de wind die waait meestal matig uit zuidwest. Later ruimend naar west tot noordwest, met aan de kust rukwinden tot 55 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt tot helder, al kunnen vanuit de Noordzee lokaal lage wolken binnendrijven. De minima die dalen naar 9 tot 14 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen vrijdag krijgen we ook aangenaam zomerweer met veel zon en enkele wolkenvelden en maxima opnieuw van 20 tot 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Het is donderdag vandaag. Ik ben niet de grootste voetbalkenner of liefhebber. Maar wat ik vorige nacht gezien heb, dat grenst toch aan het ongelooflijke. Amai, wat was me dat zeg. We hebben het gehaald.

Taps met Love's Got a Hold on My Heart. Vandaag een iets mindere dag, ook hier bij ons aan de kust, wat het weer betreft. Straks gaan we eens kijken wat de komende dagen ons gaat brengen. Ik geef u nog even mee welke wedstrijden u vanavond kan bekijken op het wereldkampioenschap voetbal. Dat is Spanje tegen Oostenrijk. Dat is om 9 uur vanavond. Vannacht Portugal tegen Kroatië. En morgen vroeg om 5 uur Zwitserland tegen Algerije. Kijk eens wie ik meegebracht heb. Laura Lynn en Dean.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Nog maar eens een bewijs dat de tijd wel heel erg snel vooruit gaat. Coldplay en hun vrienden uit 2024 met We Pray. Het mag dan donderdag zijn. Wij draaien hier een nummer over de maandag. Niet zomaar een maandag, maar wel een Manic Monday. De Bangles.

Excentriek, dat is het juiste woord, denk ik, om deze zangeres te beschrijven. Amanda Lear, Enigma, give a little bit of to me. Het goede nieuws van vandaag gaat over een nieuwe trein. Dit jaar aangekondigd, een nieuwe slaaptrein tussen Parijs en Berlijn. En ook een nachttrein van Brussel naar Milaan. Een belangrijke ontwikkeling in de verbinding tussen Noord-Europa en enkele populaire vakantiebestemmingen in Zuid-Europa. De route zal naar verwachting in het najaar van start gaan en zal tussenstops hebben in onder meer de mooie Zwitserse stad Bern en het Italiaanse Stresa, dat is aan de oevers van het Lago Maggiore. Is je bestemming Dresden of Praag? Ook dat kan weer met de nachttrein. Een alternatief voor het vervuilende vliegverkeer, zeg maar.

Een graag gezien klant ook hier bij ons in dit programma, de Spits hier bij Melinda FM. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Voor vandaag staat er een zonnetje, 23 graden, maar het is toch allemaal een beetje bewolkt gestart. Ook morgen zon, af en toe wat onschuldige wolkjes, 21 graden. Zaterdag volop zon, 24 graden. En dan gaat het een beetje op en af, zondag 25. Maandag wordt de warmste dag. Temperaturen dan tot 27 graden. En ook volgende week ziet het er best heel erg mooi uit.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Niet alleen acteur, maar ook zanger Don Johnson. Je hoorde hem hier met Heartbeat. Ondertussen zijn ze ook gestart op Werchter. Vier dagen lang kan u daar genieten van rockmuziek, zeg maar. Vandaag enkele namen opnoemen. War on Drugs, Prodigy, Tom Smith, Pulp, Yves de Ruiter, Mumford & Sons. Nog veel meer als dat gaan we eens kijken op rockwerchter.be.

funny. Douwebap, isn't it funny? Het nieuws van de dag gisteren was natuurlijk de brand op Linkeroever in Antwerpen. Met toch wel 5 dodelijke slachtoffers. Ik was hier net een artikel aan het lezen. Zeker 8 doden nadat een 11-jarig kind met een pick-up inrijdt op Monniken in Thailand.

0: Stevig werk van Lady Gaga en Doogie, deze Runaway. Meteen het einde van de donderdagse aflevering van De Spits. Veel plezier met de collega's. Zo dadelijk is dat de Turbulentie Show. En wij zijn er morgen terug vanaf een uur of vier.
1: Jouw radio bruist. Melinda FM op 107.8.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op de linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
1: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. En er heeft ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
3: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het stop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
1: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode nu ook afgerond. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
4: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die groenbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt de meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
1: Zo worden er in tuinen met meer bomen meer dieren en plantensoorten ontdekt. En de Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen door die miraculeuze comeback tegen Senegal. Yuri Tielemans schreef ook geschiedenis dankzij het laatste doelpunt op een WK ooit. Onze kapitein zette na exact 124 minuten en 44 seconden de 3-2 eindstand op het bord. Nooit scoorde iemand later op een WK. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

Zo werd er trouwens gedanst in de discotheken in de jaren 90. Heel precies 1995. Dat was M People in die turbulente show. Op donderdagmiddag bij Melinda FM. Zometeen Kate Ryan, maar eerst.

0: Je kan het echt niet onder stoelen of banken steken. J'adore, dat was Kate Ryan.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Deze morgen hebben we kunnen genieten van een heerlijke verfrissing na deze grote warmte van de afgelopen dagen. Fantastisch toch? Dat was nog even Eva Droveren op donderdagmiddag in die Turbulentie Show. Tijd voor een party en een

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Daar is het lekker warm. Maar goed, wij kunnen ook niet klagen voor de tijd van het jaar natuurlijk. Huisje op de Evenaar, dat was Dries de Vis.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.
1: Something.

Dansbare geluiden van Martin Garrix, dat was Told You So. Wij gaan nu alvast op naar de top van het uur en dat doen we met de Duitse hitformatie Purple Disco Machine. Maak er verder nog een fijne avond van en we spreken elkaar.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen, maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je eens proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. Dan duik erop waar we nu zijn. Krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
1: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchot.
3: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
1: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode ook afgerond nu. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Dan nog tennis. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan een half miljoen euro. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans leidt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
2: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
1: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona, in Spanje, zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
3: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan, dat zou een heel mooie toer zijn voor mij. Maar als ik vijfde word en ik heb maximaal gegeven van mijn kot op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde toer dat ik ga starten, dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even, dus we gaan gewoon proberen om er de best mogelijke toer aan te maken.
1: Arno Deli was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
2: We zien als inbrekers doorhebben van brievenbussen oorvol en dergelijke, of dan lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
1: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 anderen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky waarschuwt dat Oekraïne zal reageren met tegenaanval. En op het WK voetbal stoot Spanje door naar de achtste finales. De Spanjaarden wonnen eenvoudig van Oostenrijk met 3-0. In de volgende ronde nemen ze het op tegen Portugal of Kroatië. Die spelen vannacht nog tegen elkaar. Vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en kans op een bui.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.